0: Zet niet slecht, stappen ze.
1: Traffer.
2: 65, 10:45. 56.
0: Line, just done.
2: 48. Back in the CDM, 28.